0: Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
7: We merken dat ook in Oudenburg, dat

0: heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
1: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
2: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
15: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
16: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Cursaal.
17: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vandaag hebben wij het over het woord boten. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent. Boten, Roland?
19: Ja, boten werd gebruikt ter aanduiding van die bezigheid waarbij men sikkels, pikken of sijsen uitklopte om ze weer scherp op de snee te krijgen. Was er maar een kleinigheidje aan bijvoorbeeld de zeis, dan kon men wetten, wat weinig tijd in beslag nam. Maar dit boten duurde langer. Men moest immers een boot krunnen. Dit is een ijzer van ongeveer 30 centimeter lang, met plat bovenvlak, in de grond slaan, het zeisblad daarop leggen en dan met de boothamer plat kloppen, boten genoemd. Men kon ook anders te werk gaan. Dat was dan een bootscharre in de grond drijven. Dat was gelijk een bootkrunnen, maar met scherp bovenvlak, zodat men met het platte van de boothamer moest slaan om de bramen uit de messnede of bladsnede te halen. Vandaar dat de herenboer hiermee niet altijd gelukkig was. Hij vond dat zijn knecht dan te lang op zijn luie kloten zat en hij uitte: wetten is geen tijd verletten. Maar boten is boerenkloten. Waarmee hij bedoelde, ja, een keer zo het blad van een zeis of zo scherper maken, dat nam niet veel tijd in beslag. Maar dat boten, daarbij moest men gaan zitten, dat nam veel tijd in beslag en zag hij niet graag. De knecht van zijn kant vond dat hij twee nuttige zaken verenigde. Namelijk scherpte geven aan de zeis en terzelfde tijd, ja, wat rusten. Hij zei dan ook, bied iets wetten om de tit te verzetten. Het geeft snee. Hij rust ermee. Nog een variant van deze laatste uitdrukking. Pekken wetten, de noen verletten. Het geeft snee, hij rust ermee. Dat verletten betekende steeds de tijd doen voorbijgaan, tijd passeringen. Vandaar ook dat gij verlet, dat brengt vertraging met zich mee. Er wordt thans niet meer gebood. De materialen zijn relatief zo goedkoop geworden dat men liever een nieuw zeisblad bijvoorbeeld koopt. En ook, er wordt niet meer gemaaid met een zeis. Er wordt niet meer gezeist.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
12: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
8: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
13: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
17: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
15: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael Vanille.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
16: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
17: Wie zijn die jonge talenten?
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
17: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
16: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
17: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
22: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden, en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
17: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
17: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
17: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
17: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
17: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
19: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
23: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
24: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
25: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. zegt programmator Chesney Tjaaks.
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
17: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
0: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
17: Met een paar nieuwigheden, toch?
0: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
17: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
17: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
17: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
19: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee-regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
17: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
13: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
18: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
17: Gids Mark Looy van Lange Nelle, je hebt het vandaag over het staketsel.
20: Meer bepaald over het Westerstaketsel dat precies 130 jaar oud is en in de voorbije 2 jaar heel ingrijpend werd gerenoveerd. In feite dient een staketsel om havengeulen te markeren, af te bakenen. En daarbij zwakken ze bij eb- en vloedstroom ook de stroom en de windkracht af voor binnen- en buitenvarende schepen. Zelfs ooit werden er kanonnen opgeplaatst om de vijand buiten de stad te houden. Denk maar aan de tijd van Napoleon. En ze vormden ook, vooral in de Belle Époque-periode dan, de aanmeerplaats voor trips op zee met pleziervaartuigen, zoals we het nu nog zien met de Franlis vandaag de dag. Ze zijn ook een mooie wandelpromenade in zee, want we kunnen tot 650 meter in zee wandelen. Opgebouwd ooit in eik, nu in tropisch zarthout, zoals azobe, zijn het stevige structuren met prachtige gebintes. Wel zwaar hebben ze te lijden gehad, en zeker dat Westerstaketsel, onder andere stormweer, oorlogsgeweld, aanvaringen, het zoute water. Van de oorspronkelijke houten balken en planken van 150 jaar geleden is er wellicht geen enkele meer over. Want permanent worden er werken uitgevoerd aan het staketsel. En nu hebben we weer die serieuze ingreep in de voorbije 2 jaar die 7 miljoen euro heeft gekost. Straks komt er geen brasserie meer vooraan zoals veel mensen nog hoopten, maar wel opnieuw het havenlicht. En met de aanleg van de nieuwe dammen zien we dat het staketsel in feite veel van zijn functies heeft kwijtgespeeld, maar het opnieuw geschilderde witte staketsel blijft net als de vuurtoren voor iedere Oostendenaar een vertrouwd en geliefd maritiem monument.
7: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
21: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
17: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
21: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
17: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
21: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
11: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
12: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
13: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
15: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
16: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben...

0: onderhandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dat viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
6: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daar

0: bij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
1: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
4: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man. Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
13: Regionieuws.
6: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
16: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Katjenietend is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk.
20: Ik denk aan onze vele kinderspellen van toen. Vele daarvan werden katje genoemd. Dit woord heeft niks met het gelijknamige dier te maken. Wel alles met het Frans voor verstoppertje, cache-cache, met een dialectische uitspraak katje. Katje was dus oorspronkelijk ook bij ons verstoppertje. Tot men alle spelen die van ver of dicht verwant hiermee waren, ook katje ging noemen. Omdat ze alle katje gingen heten, noemde men voortaan verstoppertje katje duk. Het klonk dan ook bij het tellen, door degene die moest zoeken, hè. Duk, duk, duk, je de bubbel op je buk. En ook, die niet weggedoken is, is eraan. Tikkertje zelf werd dan katje nietend, omdat er geen speciale verwikkelingen waren, dus katje niet. Zoals wel het geval was bij katje slangen. Katje wat uit kriegt, katje fair, enzovoort. Ik leg er enkele uit. Eerst een variant van gewoon tikkertje. Men moest niet proberen te tikken met de hand, maar wel met een te gooien bal. Dat was katje boem of katje bolle. Bij katje fair mocht men niet getikt worden als men ijzer aanraakte. Bij katje zullen mocht men niet getikt worden als men op een dorpel stond. Mocht dat niet als men gehurkt was, dan was het katje nuk. Mocht dat niet als men roerloos bleef staan, dan was dat katje standbeeld, enzovoort. In mijn Oostends woordenboek heb ik er 24 kunnen bijeenzamelen, met daarbij 29 verschillende termen. Zo was katje op zijn Engels ook katje tot. Een ideaal kinderspel voor de prepuberteit. Zo ongeveer het laatste kinderspel dat we als opgroeienden spelen was katje wat uit krieg. Nee, dat is een tikkertje waarbij je kon op vele plaatsen van het lichaam aangeraakt worden. We hebben toen inderdaad veel gelachen, ons altijd geamuseerd.
19: Geen katjes om zonder handschoenen na te pakken.
20: Dat was inderdaad het geval, hoor.
19: Bedankt, Rolande Snerke.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, ja, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
21: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
22: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
1: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
4: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
6: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
11: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee regionieuws.
15: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
16: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
19: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
20: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
22: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
0: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
25: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
27: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
27: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
29: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
30: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
31: Veel mensen in Oostende kennen de Bolle. Gids Piet Daman, van waar komt die naam?
32: De plaatsnaam De Bolle en een instelling, een VZW, die deze naam dragen, komen beide van een gebouw dat niet meer bestaat en dat deze toenaam kreeg. Tot 2000 stond dat groot gebouw op de hoek van de Vergunningenstraat en de Tweebruggenstraat, schuin over de bijkazerne van de brandweerafdeling Haven toen. Het gebouw werd ontworpen door de bekende Oostendse architect André Daniels en gebouwd in 1912-13 voor de Londense rederij General Steam Navigation Company als kantoorgebouw voor haar havenactiviteiten. Bovenaan was er een eyecatcher, een soort mirador, met daarin een koperen bol als embleem van de rederij. Het gebouw kreeg vlug de naam, de toenaam volgens Oostendse gewoonte, de Bolle. De koperen bol verdween in Wereldoorlog 1 naar Duitsland. De naam bleef. Later werd er aan een mast een zwarte canvasbol opgehangen, zoals in de mast van een schip dat een sleep trekt. Het belangrijke kruispunt en brug kreeg ook de naam de Bolle. Het gebouw werd later eigendom van de stad Oostende. In 1963 werd het verkocht aan de VZW, Visserstehuis voor Jongeren, gesticht dat jaar. En in 1965 zijn werking begon in dat gebouw en de naam erfde. Een grootscheepse actie bracht voldoende geld op voor restauratie en inrichting van het gebouw als verblijf voor jeugdige vissers die geen behoorlijk tehuis aan wal hadden. Bij aanleg van de verbinding rondpunt Kennedy kruispunt De Bolle werd het gebouw onteigend en afgebroken in 2000. De VZW zette zijn activiteiten verder op een andere plaats.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
8: En info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
14: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
15: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival.
2: Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
31: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
31: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
31: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
16: Regionieuws.
25: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
18: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
31: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
18: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
3: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
31: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
31: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
31: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft

0: plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
5: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
5: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Averzijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijven.

0: Schrijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comme il faut, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Oude en nieuwe Oostendse woorden, je hoort ze in het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
15: Edwin, vandaag het woord mezenet. Vooraleer tot het woord mezenet te komen, een woordje over mezen. Mezen is ons dialectwoord voor mug. Een mezenbete is dan ook een muggenprik. Mezen is typisch als kustwoord, want het bevat een zogenaamde ontronding van de klinker e, als in mug, tot e, als in meje. De e wordt dus e. En hiermee is meje een Ingwajoons woord, ook genoemd Frisisme, dus typisch kustdialect. Ik vermoed inderdaad dat de evolutie dezelfde was als in stuk naar stik, rug naar rik, put naar pit. In mugge dus, mege. Dus oud Nederlands, mugge, geworden mege. En dan het verkleinwoord van mege, meegse. En dan met assimilatie, meegse, meesje. En dan stemloze klank, stemhebbend gemaakt, meesje. Meesje dus uit het woord mugge. Ik ken het woord meesje al lang, want ik kreeg in groep toch altijd de meesjebeten. Troostend zeiden mijn ouders me dan dat ik alle meesjebeten kreeg omdat ik zoet bloed had. En nu is ook gemakkelijk te raden wat een meesjenet is. Een net om meesjen tegen te houden, met andere woorden een hor of een jaloezie. Zo'n raamscherm van gaas voorzien om binnenvliegende insecten tegen te houden. Een meesje is dus een mug en een meesjenet een hor.
14: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
16: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
16: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
17: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
16: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
17: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
16: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
17: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
16: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
17: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
16: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
18: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
21: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
21: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
21: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO. En veel succes.
4: Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
17: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
22: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
23: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
24: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
21: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
17: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
21: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
17: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
21: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO. En veel succes.
6: Regionieuws.
7: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
17: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemeesch.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
28: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
17: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
28: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
17: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
28: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
17: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
28: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
17: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
28: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
17: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
28: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
26: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
11: Nieuws en info aan de kust.
27: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
12: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
26: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks.
18: Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan.
13: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
14: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
15: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
17: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
16: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
25: Ik ben Brenda Linskens.
29: Ik ben Bart Versleus.
30: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
9: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
20: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
21: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag hebben wij het over het woord dibbe. Roland de Snerk, auteur van het Oostendse woordenboek, vertelt ons wat het precies betekent.
23: In het liedje Zeg kwezelke wilde gij dansen, klinkt het, behijntjes en kwezelkens dansen niet. Behijntjes waren geen nonnen noch zusters, maar maten zich wel hun leven toe. Dus veel werken, vroom leven en algehele onthouding. Ook de kwezelkes waren beducht voor het vleeselijke, maar veelal was het meer uit de weg gaan voor een bepaalde taal en woordenschat. Verschrikkelijk gefrustreerd als ze waren. Meestal wilden ze dan ook slechts onwaarschijnlijk de mannen mijden. Het Oostens voor zo'n kwezel is een dibbe. Als ze daarbij om de haverklap in de kerk zat, dan was ze een kerkedibbe. Het mannelijk hiervoor is een pilorenbieter of een nellig zandje. In Oostende lachte men nog wel eens smalend om een kwezel of dibbe, zeker als men wist dat ze stiekem, in de doek dus, wel eens durfde van een en ander genieten. Dan zei men, zes dibbe, joos, tot aan uw knies. Men kon er zelfs aan toevoegen, ze is nooit gebruikt, juist maar een beetje van voren. Platter voor een hypocriete kerkganger is zeker, en hou je nu even vast, hie, met je tjemlismullen, je zult ook in de kerken schieten en top dillen steken.
22: Bijzonder rijk Oostends dialect zo te horen, Roland de Snerk.
23: Ja, dampend rijk.
22: Ja, dank u wel.
27: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee regionieuws.
10: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende.
12: Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
15: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
17: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
19: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Pleeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
27: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
26: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
26: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
26: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
8: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regio Nieuws.
9: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO en veel succes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
5: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
6: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
7: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
11: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie

0: Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler, het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in?
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
11: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
10: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
12: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Cursaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gids Gemdanens, we hebben het nog steeds over de SEO, de CO. Hoe deed de CO dat in de Tweede Wereldoorlog?
13: Wel, vanaf 1938 kampte de CO met een personeelstekort doordat personeelsleden werden gemobiliseerd. Ook 4 paarden werden opgeëist. De leden sloegen opnieuw aan het hamsteren en in een mum van tijd waren de magazijnen zo goed als leeg. Beheerders sliepen in de kelder, in bedden geplaatst op bakstenen omdat er water in de kelders was. Op die manier wilden ze diefstal tegengaan. Het personeel en klanten schuilden overdag tijdens de bombardementen in de kelders en in de brandkasten van de winkels. Telkens de sirene loeide, namen de winkeljuffrouwen hun kassa en brachten iedereen in veiligheid, eerst de klanten, dan het personeel. De bevolking kreeg steeds meer het gevoel dat het een eindeloze oorlog zou worden en steeds was er de honger en de zoektocht naar eten. Door de bombardementen in mei 1940 was de voorziening van water, gas en elektriciteit weggevallen. Hierdoor dreigde een grote hoeveelheid vlees in de stadskoelkasten te bederven. Op vraag van het stadsbestuur versneden de slagers van de SEO honderden kilogram vlees in stukken van 2 à 3 kilogram. In één namiddag werden zo 2500 partijen vlees aan de bevolking uitgedeeld. Soms waren er ook meevallers. Bij hun aftocht hadden de geallieerden een enorme voorraad beschuiten achtergelaten. Net als de andere handelaars kregen de SEO de kans een aantal dozen in te komen. 66.000 dozen beschuiten werden door de CO in 5 dagen uitverkocht.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
0: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
0: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerst de hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in?
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
11: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
12: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ en de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
14: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
5: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
5: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
5: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
11: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
12: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
13: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. zegt programmator Chesney Jaaks.
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, mijn lieve, naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
12: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
16: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
17: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Mark Looy, je gidste eerder al wandelingen in de stad, maar ook op zee. Ik veronderstel dat zo'n gidsbeurt op zee toch wel iets speciaals is.
20: Maar ja, voor de gids is het wel, en ook voor de groep trouwens, is zo'n tocht naar de windmolens wel, heeft een groter avonturengehalte dan een wandelingetje in het stadscentrum. Hè? Ten eerste ben je al meer overgeleverd aan de natuurelementen. Het kan mistig zijn, of het kan veel regenen. Of, natuurlijk het ergste, ook voor de meereizende passagiers, dat is dat de windkracht toeneemt. Je vertrekt met windkracht 2 Beaufort bijvoorbeeld, maar je keert terug, of je bent aan de windmolens, en dan steekt de wind op, en krijg je een 4, 5, misschien een 6 Beaufort. En dan slaat de zeeziekte toe, en zijn er een aantal passagiers die alle aandacht verliezen, alle interesse in de uitstap en die zo rap mogelijk weer vaste grond onder de voet willen voelen. Maar ja, zelfs als het geen wind is, kan de mist toeslaan en dan kom je bij die windmolens en zie je niks. Dan heb je 2,5 uur gevaren en kijk je op een grijze mistlaag.
3: Mark, en welk publiek gaat dan mee op zo'n tocht?
20: Wel, de publieke interesse is erg gevarieerd. We hebben serviceclubs, zilveren passers, leerkrachten, organisaties, soms ook eens een schoolgroep. En in het hoogseizoen zijn er ook de tochten waarop je individueel kunt inschrijven. Dan is het publiek ook erg gemengd. Grootouders met kleinkinderen, verliefde koppeltjes, gezinnen, alleenstaanden. Iedereen, jong en oud, iedereen kan die tocht dan meemaken op die manier.
3: Klinkt boeiend, Mark. Met welk schip gebeuren die tochten?
20: We varen met de Albatros. En de Albatros is een 30 meter lang omgebouwd vissersvaartuig dat nu als passagiersvaartuig met al accommodatie aan boord wordt ingezet.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
24: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
24: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
24: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
5: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
6: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
7: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
2: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een

0: kunnen zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.

0: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NFZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
11: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
12: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
13: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
14: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
15: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
3: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
5: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
6: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
7: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
10: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
12: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxim Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerst de hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Nieuws en info.
9: Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
15: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
12: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan.
18: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
19: Ja, omdat het een mooie stad is en de werk gelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
20: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Riverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
22: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regio nieuws.
23: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
25: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Reger van Troost, kunstschilder.
27: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Rani van Landegem.
29: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
22: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
5: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
7: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
8: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
10: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
21: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
25: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerst de hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
11: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
12: En dat is heel de zomer lang. Gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
13: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
16: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets

0: Volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant.

0: Arend Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oogsten per jaar.
5: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
6: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
7: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag, maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft, maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
12: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geheel komen om je team aan te moedigen. Hè.
15: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
16: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
17: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder.
23: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
25: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
25: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
25: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
25: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
1: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
7: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
21: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
22: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
14: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
15: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
16: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag, maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft, maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
5: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
6: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
7: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
24: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
24: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
24: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
24: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
24: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
24: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee.
5: Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
8: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
9: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede

0: oorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden

0: via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
3: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
4: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
5: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
6: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
7: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
9: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
9: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerst de hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
9: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
9: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaaks.
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
16: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school voor buitenonderwijs.
17: Oostende hier, de Werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
18: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krombellenboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
20: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
20: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robert de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
20: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
22: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
9: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
22: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
21: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
25: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
9: En wat speelt u?
25: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
9: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
25: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
9: Hoe is het om die mensen te coachen?
25: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
9: Op de Oosteroever, kende u de streek?
25: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
9: Maar er komt verandering in.
25: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
9: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
9: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
9: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
9: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
9: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
5: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
6: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
7: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
21: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
26: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
21: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
22: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufz. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
9: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
22: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
21: In Bredenen kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
15: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
16: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
17: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag, maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft, maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag, want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast, maar doordat de wind zwak is van intensiteit kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen, een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
18: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
9: Wie zijn die jonge talenten?
18: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
9: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
18: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
9: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
18: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
9: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
9: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietal hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel
18: goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler, het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
18: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
18: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
20: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
21: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
22: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
2: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
2: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
9: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
11: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangeboden

0: gevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
3: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
4: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
5: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
6: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
17: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
18: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen Stijn luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
12: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In de molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
12: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
17: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
18: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
18: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
17: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
20: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
21: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag. En ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden. Waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30.
3: En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent-Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst marine milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
11: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
13: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
13: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
13: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
13: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
13: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
13: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
13: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
13: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
21: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
22: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
13: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
20: De
1: Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
13: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
13: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen.

0: Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
7: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag. En ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden. Waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over.

0: de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
10: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
11: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
12: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: In de molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
18: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
20: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
21: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Jacks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
21: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
8: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag, maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft, maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Dit is mijn, de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
11: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
12: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
14: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
16: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
16: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
16: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
16: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
16: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
16: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Antwerpse regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
7: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van 150.000 euro. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Noordzuid Dagklapper.
10: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
12: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
13: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
14: U vraagt, uw burgemeester draait.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
16: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
16: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet.

0: bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst prust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
3: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
4: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostend.
3: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
5: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
6: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend!
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. de oude valkuilen,

0: die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
12: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
13: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
8: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
15: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
14: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerst de hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
6: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Ruiverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredenen kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
19: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
21: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Gisteren kregen we een stralend zonnige zomerdag en ook vandaag wordt het een op en top zomerdag. Maar in vergelijking met gisteren hangt er wel meer bewolking in de vorm van hoge en middelhoge wolkenvelden, waardoor de zon het soms wel wat lastiger heeft. Maar uiteraard is er ook tussendoor wel ruimte voor zonneschijn. Het wordt een warme dag vandaag, ook hier aan zee. Kan het lokaal zelfs richting 29 of misschien 30 graden worden, alvorens er een lichte zeebries opsteekt kort na de middag. Want initieel is er een zwakke zuidelijke wind die dus die warme lucht ook richting de kust blaast. Maar doordat de wind zwak is van intensiteit, kan er dus wel opnieuw een zeebries tot stand komen. Een lichte zeebries vanaf het noord-noordwesten. Tegen de latere namiddag kan die tijdelijk matig van kracht worden en zakken de temperaturen dan wel richting een aangename 25 graden. Fijn weekend.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
23: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
23: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
23: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
9: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
15: Ik ben David Nasus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
18: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
18: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
18: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
18: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
18: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
18: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
14: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
23: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
23: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
23: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
23: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
23: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
23: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
14: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
14: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren, je hebt eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren, je hebt volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
24: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
25: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
26: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert...

0: Toren MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
10: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
11: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe visserschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
12: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post.

0: hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
1: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
0: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
1: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
1: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
5: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
6: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: In de molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhent zijn.
13: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
16: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
16: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
16: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
16: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
7: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
21: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
22: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
23: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 9:15. Met het hoogtepunt rond 8:15 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie. en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
11: We bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
12: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
13: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Jacks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri de Maree.
20: Hallo, Jaxinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijkhaar naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
17: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
14: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Nieuws en info, Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
21: In de molen van stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
22: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
22: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
24: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
26: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok.
4: vak worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
5: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan

0: Koeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
8: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
10: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
12: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
13: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
14: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer dat je de ambitie hebt.

0: om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
5: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
11: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
12: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
13: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
13: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
14: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zouden verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
15: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
16: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Amsteeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost, Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredenen kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
21: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
22: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 9:15. Met het hoogtepunt rond 8:15 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noord.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
17: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
13: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
14: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
27: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
27: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
27: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
18: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
11: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
20: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
22: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeel van KVDO en veel succes.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen

0: en we moeten teleurstellen.
1: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
2: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
7: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
7: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties.

0: Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Filip Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele versjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
6: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
12: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
12: Noordzee Regionieuws.
13: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
13: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen.
1: In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
19: Nieuws en info.
8: Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
20: In de molen van Stenen kan je deze week de olieverfschilderijen van Ineas Verbank bewonderen. Vandaag tot en met donderdag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. De VZW Het Leesguus op de Groentenmarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En dan heb ik nog dit. In de Dominicanenkerk in Oostende kan je naar de expo James Ensor, Inspired by Light. De kunst van Ensor komt er tot leven en je zit er middenin. Tickets via Toerisme Oostende. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne zondag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
21: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
21: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
21: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
23: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
24: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
13: Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
13: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
13: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
15: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
16: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek, met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 9:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
27: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
28: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
28: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
28: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Poret.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
21: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
21: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
21: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
21: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
21: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
20: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
8: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
11: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
18: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
19: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
23: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
23: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
23: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
23: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
23: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
23: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
20: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van 150.000 euro. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
9: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
9: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
9: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
13: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
14: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
15: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
24: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
4: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen.

0: kwart na 9, met het hoogtepunt rond 8:15 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
10: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists.

0: Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
8: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
9: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
10: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
5: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
16: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
16: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
16: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
16: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
16: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee Regio Nieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Noordzee, dagklapper.
20: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
16: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
22: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
16: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
22: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
16: Het is voor alle generaties.
22: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
16: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
22: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
23: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
25: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
26: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
10: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
16: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
27: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
16: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
16: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
16: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
23: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
27: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
16: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
27: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
9: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
11: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperatuur temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:45. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op je lichaam, op je functioneren, op je leven, op je relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
16: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
16: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
10: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
11: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
12: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
20: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
22: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
22: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
22: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
22: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
22: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
22: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee.
2: Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
23: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
24: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
25: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
26: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
26: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
26: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
26: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Charlotte Verkeijn.
28: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
29: Ik ben Danik Menne.
30: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
31: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
9: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
10: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
11: Oostende is een unieke. En wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en

0: de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
0: Wie zijn die jonge talenten?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
1: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
0: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit

0: is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall-Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
6: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
7: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Jaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
6: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
12: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
14: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
15: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen. hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
23: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
24: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Cursaal Oostende.
25: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
26: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt, bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek, met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend!
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Aan de kust.
4: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
12: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
14: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
15: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
16: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast. En eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert, en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
18: Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
19: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
19: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacques. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeek van KVDO en Veel succes.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren, hier heeft eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren dat volledig uitverkocht, al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
10: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
12: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
14: Want met Freddy's Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
26: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
26: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
26: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
26: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
26: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
26: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
19: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
20: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
27: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek met temperatuur die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:45. Met het hoogtepunt rond 7:45 's avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon ontstaan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de

0: aan? Bereiken jullie die mensen?
1: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
1: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
1: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoeltoegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
6: Ik ben David Nassus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de

0: consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostends zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
5: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
6: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
7: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
19: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
19: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog, om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
19: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelke van KVDO en veel succes.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
7: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
7: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
14: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
15: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
17: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
19: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
19: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
7: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
12: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
0: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
0: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
11: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
10: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
8: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
14: Dus wij hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:15. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen,

0: ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
7: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.

0: Stand Op Je Bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
1: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
5: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
5: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
5: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
5: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen, ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info. Noordzee Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van 150.000 euro. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
12: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
14: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
15: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
16: De De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
18: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gael Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
16: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
24: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
4: We zitten nog stenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
5: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 20 hier aan zee. Dus hier vlak aan zee blijft het wel een vrij warme nacht, doordat de wind opnieuw zal draaien richting het noord tot noordwesten. En door die draaiing van de wind zal het morgen en ook dinsdag niet al te warm worden. Aangenaam zomerweer dus aan het begin van de nieuwe werkweek. Met temperaturen die hier aan zee richting de 21 of 22 graden klimmen. Maar hierbij staat er dan wel telkens een matige wind vanaf het noord tot noordwesten. Maar vooral woensdag, donderdag en vrijdag lijken opnieuw zon overgoten te worden. Dus dat is goed nieuws voor de zonsverduistering van woensdagavond tussen 7:15 en 8:45. Met het hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. De zon zal al wat lager aan de horizon staan, dus hier aan de zee. Ideale condities om de zonsverduistering boven de westelijke horizon te gaan spotten. En vooral donderdag en vrijdag kan het dan opnieuw tropisch warm worden. Fijn weekend.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
21: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
21: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
21: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
21: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Noordzee regionieuws.
25: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden, en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van 150.000 euro. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Wandegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
26: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
21: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
26: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
21: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
26: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
25: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
21: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
27: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
28: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
29: We zijn ontevreden
2: tevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
3: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
21: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
21: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
21: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
21: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
21: Maar er komt verandering in.
15: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
21: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
8: Regionaal nieuws en info.
14: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027.
25: Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
21: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Noordzee Regio Nieuws.
25: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
21: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
21: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
21: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
21: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
21: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
21: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
21: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
21: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
26: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
29: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
30: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie.
25: en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
21: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
21: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
21: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
21: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
21: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
21: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
21: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
21: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
15: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
16: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Gem Danens, we praten vandaag opnieuw verder over de SEO, over de CO. Je hebt het over de groei in die beginperiode.
19: Ja, de eerste weken moeten heel moeilijk geweest zijn. De bestuurders hadden overdag een hele andere taak en hadden geen ervaring met aankopen en verkopen. Onmiddellijk kregen zij enorm veel tegenwind van de kleinhandel en werd de organisatie op alle mogelijke manieren geboycott. En toch had men minder succes dan gedacht. Ook binnen de organisatie rommelde het. Elk jaar werd het aandeel dat de nieuwe leden moesten betalen duurder. In 1898 trok men aan de alarmbel. Nieuwe leden bleven weg door de hoge kostprijs van het aandeel en daardoor waren nieuwe investeringen niet mogelijk en kon men ook geen nieuwe leden aantrekken. De statuten werden veranderd. Voortaan moesten nieuwe leden enkel hun lidboekje en lidkaart betalen. Concreet in 1899 was dat een halve Belgische frank. En het had succes. In 1900, dus een jaar later, waren 1247 gezinnen lid van de coöperatieven. Niet alleen het aantal gezinnen groeide, ook werden nieuwe bestuursleden verkozen. En dit laatste zorgde opnieuw voor moeilijkheden. Er was een zogezegd oud bestuur en een jongere groep. Samenwerken ging moeilijk. Het oude bestuur werd ervan beticht allerlei verkeerde beslissingen te hebben genomen. Zo zaten ze nu opgescheept met 1267 kilogram vijgen, 200 kilogram amandelen, 100 kilogram droge noten en voor 400 frank aanstekers die ze niet verkocht kregen, enzovoort, enzovoort. Er was bijna een stopzetting tussen 1903 en 1908. De hetze bleef duren tot het oude bestuur in juni 1903 een verzoeningspoging ondernam. Maar men kwam er niet uit. Er waren 3 algemene vergaderingen nodig om gemoederen te bedaren. Op 31 januari 1904 kwam het tot wijziging van de statuten waarmee iedereen zich kon verzoenen en keerde de rust terug.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
21: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
21: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
21: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
21: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
7: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Noordzee regionieuws.
25: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog.

0: de en nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
2: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
2: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
2: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
2: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
12: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
13: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
14: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
14: En begin dit jaar starten we eigenlijk met vier vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
15: En wat je mag niet vergeten, één deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
16: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
17: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
26: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
27: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Mark Looy van Lange Nelle, we hadden het eerder over beelden en monumenten. Er blijken in Oostende nogal wat van die beelden en monumenten gerecycleerd te worden. Hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, beelden en monumenten zijn ankerpunten in het stadsweefsel. Ze zijn het keerpunt of het einddoel van menige wandeling bijvoorbeeld, of ze zijn letterlijk beeldbepalend. En ze lijken er ook voor velen van ons altijd te zijn geweest. Denk maar aan Dikke Mathilde, het Zeeliedenmonument of Leopold II op zijn paard. En misschien een paar voorbeelden van zo'n beelden. We hebben de vier beelden die ooit de toren sierden van het oude postgebouw en die nu staan aan de Koninginnenlaan vanaf het sportcentrum ongeveer richting het bosje zelf. Dan hebben we een ander voorbeeld. De beelden, de twee karyatiden die ooit de Braziliaanse schonen waren aan de Villa Doris op de Zeedijk. Een villa van toenmalige consul van Brazilië trouwens. En later wordt dat dan ook een hotel, die villa. En die staan nu in de schaduw van van de watertoren, de oude watertoren. Kregen ook een tweede leven, het beeld van Paste Pippe, wel bekend bij de Grote Kerk bijvoorbeeld. Wat ook nog, het soldatenbeeld dat ooit monument van de oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog bekroonde en dat op het Sint-Petrus- en Paulusplein stond. Dat staat nu in het Stadsmuseum.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
27: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
27: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
27: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
27: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
27: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
27: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
5: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
6: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen. Omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
7: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
13: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Preuteleute.
19: En ik zie ook Alain ook van Preuteleute.
18: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chucks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
24: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
26: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
27: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
28: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
23: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
28: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
28: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
28: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
28: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
1: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
28: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
28: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
23: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
6: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
7: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
8: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
10: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag hebben wij het met Roland de Snerk over recorden. Roland, recorden, wat ja, weet je daarover te vertellen?
13: Nu maak je het mij gemakkelijk, Edwin, want record is natuurlijk een woord dat nog springlevend is te Oostende. Het is trouwens zo dat velen het Nederlands niet kennen, bij de jeugd natuurlijk wel. Maar bij ouder mensen zijn er velen die niet weten dat recorden veters zijn. Daarmee kan men een schoestrek maken. Dus een knoop in de veters, dat is een schoestrek.
11: Een recorde of een veter in feite.
13: Ja, ik denk dat de recorde komt uit rijgkoorden. Koorden waarmee men kan rijgen. Rijgen dus met koorden samen snoeren. Ja,
11: het is een woord dat nog heel vaak gebruikt wordt.
13: Het
11: toch,
13: wordt
11: hè?
13: Nog algemeen gebruikt, ja. De recorden.
11: Heel mooi Oostends dialectwoord. Bedankt voor die uitleg, Roland.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
18: En wat speelt u?
14: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
18: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
18: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
18: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
18: Maar er komt verandering in.
14: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
23: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Bratanus.
16: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
19: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
19: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen op een

0: toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
6: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en

0: zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelke van KVDO. En veel succes.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
12: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
13: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
14: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
15: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline De Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
19: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, gids bij Gidsenkring Lange Nelle, vertelt ons vandaag meer over de Flandria Boxing Club.
20: Ja, boks was ooit een van de populairste sporten in onze stad en is vooral in het Interbellum gesitueerd. Meestal was het zo dat er grote sportevenementen waren en dat men in het voor- of in het naprogramma een bokswedstrijd programmeerde. En dat is gestart in Antwerpen, in Brussel en in Gent, maar nadien ook overgekomen naar Oostende toe. Maar we hadden eigenlijk niet echt een lokaal. En het is Gaston Tavernier die juist na Wereldoorlog 1 start. Hij was bokser. Er was hier een klein zaaltje, La Scala, die eigenlijk later het Witte Paard geworden is. En hij had daar een kleine boksclub opgestart. En op die manier is hij dan begonnen met in Oostende op heel regelmatige wijze boksmatchen te organiseren. Dat was de start, Tavernier, maar het is vooral Theo van Averbeke die dan de boksport op de internationale kaart gezet heeft. En hij koopt op een bepaald ogenblik voor 500 frank de ganse boksclub met materiaal erbij. En op die manier is hij dan begonnen met galas, boksgalas te organiseren. Tijdens Wereldoorlog 2 waren er zelfs alleen al 132 boksmeetings. En uiteindelijk was hij zelf ook actief als beroepsbokser. En van zijn 32 profkampen heeft hij er uiteindelijk maar 4 verloren. In 1959 verhuisde de boksclub, die al een aantal keer van plaats veranderd was, uiteindelijk naar de Koninklijke Stallingen. En als je nu de Koninklijke Stallingen binnenkomt, op uw linkerzijde heb je daar nog altijd de Flandria Boksclub, die nog altijd een actieve boksvereniging is.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
8: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
10: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
11: wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
12: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Eddy Grison.
26: Ik ben Hina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
15: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
15: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
15: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
15: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
15: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
15: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
15: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
15: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
15: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
15: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
9: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
21: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten.
12: zegt programmator Chesnitjaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
15: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
15: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
15: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
15: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
12: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
12: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
1: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw. Dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
5: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
8: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: We hebben het vandaag over het Oostends woord wortelgroezen. Roland, wat betekent wortelgroezen?
20: Een wortel, dat is een wortel of pin. Op vele plaatsen karoten genoemd, maar niet te Oostende. Merkwaardig is deze vorm met ke, wortel voor wortel. Terloops even mededelen dat iemand met rosse haren wortelzwart is. Dat is treiten. Treiteren dus, want wortelzwart is toch ook rood. En gedurende de lastenoorlogen, toen alles schaars was, aten we worteltorten. En er zijn er nu nog die het recept kennen. Maar nu die groezen in wortelgroezen. Groezen is een woord dat thans een langzame dood sterft. Oudere mensen weten nog allen wat groezen is, jongeren weten dit helemaal niet. Groezen is loof. Het groen wat je bovenop sommige planten groenten vindt. Het loof op worteltjes is wortelgroezen. Het loof van bieten is bijtengroezen. Hoeveel malen heb ik vroeger in de winkel niet gewoon zeggen, moet ik de groezen erop doen? Groezen is een abloudvorm van gras. Dat wil zeggen, door klinkerafwisseling in gras kon men een ander begrip een naam toekennen. En loof doet inderdaad aan gras denken. Het Nederlands kent ook een woord groeze. Dit betekent een met groen of gras begroeid land. In het Middelnederlands was groeze een graszode. En dat sluit al aardig goed aan bij ons Oostends groeze voor loof. Ik vermoed dat in gras en groeze de taalwortel steekt van alle woorden die met de natuur en groeien te maken hebben en die de aanvangs gr bezitten. Ik noem groen, groeien, groot, grond, gras. Nu, wat er ook van zij, als je nog eens een pakje worteltjes, een boentje wortels moet meenemen, pak ze bij de wortelgroezen, je zult ze gemakkelijk kunnen bijeenhouden.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
23: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
15: En wat speelt u?
23: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
15: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
23: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
15: Hoe is het om die mensen te coachen?
23: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
15: Op de Oosteroever, kende u de streek?
23: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
15: Maar er komt verandering in.
23: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maken.

0: Je broers, Kamek, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
5: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
6: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
7: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
8: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25

0: Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Morris Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
10: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
10: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
10: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
12: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: En info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
13: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
10: En wat speelt u?
13: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
10: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
13: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
10: Hoe is het om die mensen te coachen?
13: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
10: Op de Oosteroever, kende u de streek?
13: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
10: Maar er komt verandering in.
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
12: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
1: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
15: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
16: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleedje waar mijn chance gaat met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
18: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
10: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
10: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
10: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
4: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
5: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
23: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Faire boy is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
25: De IJslandvaarders gingen wel eens aan land, voor een verzetje, maar soms ook om te ruilen of wat te kopen. Zeer populair waren de sterke IJslandse boys of truien. Als van nog betere kwaliteit werd, door velen toch, de truien van de Faroeër beschouwd. Dat waren dan de Faroe Boys. Die waren warm, sterk en zeer duurzaam. De overheersende kleuren waren grijs en wittig. Maar er kon ook wel eens een kleurtje bij. Het patroon was herkenbaar en verschillend van de Noorse en IJslandse truien. De Faroeër liggen tussen Schotland en IJsland. Onze IJslandvaarders passeerden er. Het waren de schapeneilanden. Want het waren inderdaad wollen truien. Fair slaat dus op die schapen. Maar die eur dan? Velen denken dat ze moeten zeggen de Faroe-eilanden. Maar u is het Scandinavisch voor eiland. Eur is er van het meervoud. Er wordt vaak gelachen met de vele u's in die talen. Zo is seu een meer, u een eiland. Er zijn vele nevenvormen van dit eu in alle Germaanse talen. Zo, oog voor de Friese Waddeneilanden, Schiermonnikoog, Rottumeroog enzovoort. Verder aan de kust, ei in Noordernij. Op IJsland de vele namen op ui. En in het Nederlands? Wel, het eerste deel ei van de samenstelling eiland zelf. Dit heeft dus niks te maken met het product van een kip. Het woord Faroeboy doet bij mij onmiddellijk een ander vreemd woord voor een kledingstuk oproepen, namelijk de Ferinottibroek. Dit was voor de oorlog een zeer warme vissersbroek met in de plaats van een gewone gulp of spriet een overslag, kleppen genoemd de Oostende. Vandaar een ander woord voor die Ferinottibroek, een broek met de kleppen. Volgens vissers is de oorsprong te vinden in de naam gegeven door de vissers van Fleetwood. De Fear Nothing broek, vrees niets broek.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
15: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
10: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
10: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
10: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
6: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
5: En wat speelt u?
6: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
5: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
6: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
5: Hoe is het om die mensen te coachen?
6: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
5: Op de Oosteroever, kende u de streek?
6: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
5: Maar er komt verandering in.
6: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
10: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
11: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
13: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
6: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
13: En wat speelt u?
6: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
13: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
6: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
13: Hoe is het om die mensen te coachen?
6: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
13: Op de Oosteroever, kende u de streek?
6: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
13: Maar er komt verandering in.
6: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
13: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
13: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
13: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
13: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
13: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
20: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
10: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
21: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
13: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regio nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
13: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
13: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
13: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
13: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
24: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
24: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is, op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
10: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
26: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar dat is wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paulsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
27: Dirk Verstraeten, gids bij Lange Nelle. Er is een plaats in Oostende dat heet het Portje van Oera. Ik heb daar nog nooit van gehoord.
28: Oké, ik veronderstel dat er nog andere mensen zijn die daar nog nooit van gehoord hebben. Het brengt ons naar de huisvesting in Oostende. In het verleden altijd een groot probleem geweest. De kuststad eind 19e eeuw werd overspoeld, overbevolkt. En daar zullen huisjesmelkers gretig van profiteren door de huurprijzen enorm te doen stijgen. En dan heb je nog de massale komst van de toeristen die naar de place to be willen komen, die ook de prijzen geen goed deden. En de minder behoeden, de armen, die werden langzaam maar zeker weggedrongen naar een aantal straten, een aantal steegjes. Het is de periode van de Oostense impasses, beluiken of, zeg maar in het Oostens, krotten en compagnie. En een van die voorbeelden is het portje van Oera. Een steegje in de Aartshertoginnenstraat. Volgens het dagblad L'Écho d'Ostende leefden daar, alles in het Frans uiteraard, de vulgaire personnages. 56 menages, huishoudens, 240 personen. De politie liet er zich vaak niet zien en had er de handen vol met criminele feiten, openbare zedenschennis. Totaal gebrek aan hygiëne ook bij de vele bewoners. Die sliepen in lage huisjes in een grote bak met stro. De Commission Médicale Locale hield er een controle en getuigde: de walgelijke geur die uit het hol komt, pakt je bij de keel. Voortdurend burenlawaai, gekrakeel in de huisjes. De naam van dit beluik, het portje van Oera, is vrij makkelijk te verklaren. Er waren kinderen bij de vleet en bij een nieuwe geboorte schreeuwde vader of moeder: Oera! Oera! Met andere woorden, een nieuwe eter aan ons groot menage.
27: Dat is inderdaad een heel boeiend verhaal, Dirk. Waar situeerde dat portje van Oera zich precies in de stad?
28: Wel, het was een steegje in de Aartsgertoginnenstraat, nu de ingang in feite van het Klein College.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
27: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
27: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael Vanny.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de

0: VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt.

0: mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
1: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
1: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
1: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
7: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
8: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walruiver Sidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
17: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
18: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Hilde Veulemans, je hebt een aantal leuke weetjes over La Grande Plage destijds.
20: Ja, inderdaad. La Grande Plage, dat is waar we nu Petit Nice noemen. Hè. Dat is die kant van het Curaçao. Dat was de upper class voor de Wereldoorlog die daar kwam natuurlijk. Hè. Maar na de Wereldoorlog was dat helemaal anders. Kwamen gewone mensen, Engelse toeristen, maar ook naar aanleiding van de congé payé, gewone toeristen. En die wilden iets anders. En het strandleven veranderde. Zo kon je bijvoorbeeld nog altijd de prijs van een badkaart kopen. Hè. En dat ging af van de zone waar je woonde. Op La Grande Plage kostte dit al rap 5 Belgische frank. En als je zelfs een voiture de luxe wou, dan betaalde je daar 20 frank voor. Dus met andere woorden, baden in zee was betalend. Maar goed, je kreeg 2 handdoeken, je kreeg een badkostuum en het karretje die jou in de zee bracht om maximum 40 minuten je in de zee te laten vertoeven en laten verwennen. De Oostendenaars die kregen wel een fikse tariefvermindering, maar ze mochten alleen maar zwemmen voor 10 uur 's morgens en na 4 uur in de namiddag. Dus wie na 4 uur mensen in zee zag, die wist dat het om Oostendenaars ging. Dat vonden zij helemaal niet leuk. En het ergste van al was dat kinderen tot 12 jaar gewoon niet mochten baden in zee. En dat heeft geduurd tot 1927. Gelukkig hebben ze dat al wel ingezien en is het sociaal toerisme stilaan op gang gekomen met alles die daaraan verbonden is. Pleziertochtjes op zee, gymleraren die ingehuurd werden, verkoop van cornet d'amour bijvoorbeeld, smoutenbollen, zelfs met paarden en ezels mocht je op het strand. En uiteraard de verhuur van de tenten en stoelen enzovoort.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
15: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
19: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
19: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
19: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
9: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
15: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
15: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
15: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
11: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Noordzee regionieuws.
16: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
15: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
26: Ik ben André Durie.
27: Ik ben Kurt Kluis.
28: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
15: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
15: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
7: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
8: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
9: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredenen kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
17: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
18: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
19: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Elke werkdag op jouw West-Vlaamse radio omstreeks deze tijd het Oostendse dialect met Roland de Snerk. En bespreken we vandaag een woord of een uitdrukking, Roland?
21: Ja, en wat voor uitdrukking? Je kunt niet recht tevoren, ze bollen aan een schijf. Gedurende mijn spreekbeurten heb ik wel eens deze zware uitdrukking voor de voeten van de toehoorders gegooid en stevast bekeken ze me bedenkelijk. En nochtans is het bij lange geen vuile uitdrukking. De luisteraars zelf maken er met hun associaties wat van. En eerlijk gezegd, als ik je kan niet recht tevoren je bollen aan een schijf lanceer, dan lok ik de hilariteit wel een beetje uit. Nu, vanwaar deze uitdrukking? Voor men aan boord het roefkompas, in het Nederlands topkompas in de stuurhut van een vaartuig, voor men dus dit roefkompas kende, had men aan boord een kompas dat bijgeregeld moest worden via twee ballen die meestal zwart gekleurd waren. En ja, zeker de zware vrachtschepen moesten om de haverklap het kompas laten bijzetten, bijregelen door een specialist. Voor Oostende is dat lange tijd een telg van de panzerfamilie Gies geweest. Een kompaszetter dus. Was het kompas niet bijgeregeld, dan zou men misschien scheef varen, de goede richting kwijtraken. Vandaar, als het kompas niet geregeld was, je kachin niet recht tevoren, je bollen aan een schijf. Een propere en nette uitdrukking. Als men dan op zee niet meer wist waar men zich bevond, kon men uiten, het kompas is van de nolde. Volgend mini-verhaaltje werd mij bezorgd lang geleden door César van Dale, die het zelf had van Louis Popiel. Van de visser die geen kompassen had. De dokmeester zegt tegen een visser die het wat mispikkeld had, wel, waar leg je hier? En de visser, ik lig hier op mijn buksje op het luxe. En de dokmeester, en hij heeft geen kompas? En de visser antwoordt, ik heb met niemand kompasje, het zijn alle horlozoors.
20: Een rijk Oostends dialect zo te horen.
21: Absoluut, ja.
20: Bedankt voor de uitleg.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeek van K.

0: Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
6: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
7: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze support.

0: plus aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO, en veel succes.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
13: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
14: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regio nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
20: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
21: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We testen de kennis van Ostendse woorden van Roland de Snerk, auteur van het Ostendse woordenboek. En in je woordenboek, Roland, vind ik daar het woord knorren. Wat betekent het?
17: Knorren, het woord laat het vermoeden, die knorren, doet denken aan iets wat hard is. En inderdaad, knorren komt in verschillende betekenissen voor. Onder andere is de knorren een slecht gebakken brikken, een slecht gebakken baksteen. Dat wordt ook wel eens genoemd een krempelink. En wij hebben nogal wat woordenschat op het gebied van bakstenen, want in de buurt van Oostende werden vroeger veel bakstenen gemaakt. Er waren veel veldoventjes. Vandaar dat je in de polders, waar zulke goede grond zit voor het maken van bakstenen, veel grond hebt die als het ware helemaal verdiept is, dieper geworden is door de aarde die men weggenomen heeft om baksteen te maken. Men noemt dan die grond uitgebakken grond. Maar een knorre is ook een grasvot met harde aarde eraan, dus een aardkluit. Een aardkluit is ook een knorre, maar dan zegt men meestal een aardeknorre.
7: Ja, maar een knorre is in feite ook een baksteen.
17: Ja, ja.
7: Ja, en kun je ze gebruiken om te bouwen? Of is het,
17: Men zal ze niet gebruiken om een mooi gebouw te hebben. Misschien zal men ze gebruiken om een kotje te zetten.
7: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
25: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden, en beten van de kleine pitterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
12: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
25: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
9: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
13: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
14: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
23: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
25: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
25: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder.
21: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden.
3: Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
7: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed, de middeleeuwse is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
15: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
16: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
4: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende. En dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
3: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
7: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
20: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade.

0: Dankaart, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
1: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: En wat speelt u?
1: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
1: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5.000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?

0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
14: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
7: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
18: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimont Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Hina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
25: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
25: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
25: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
25: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
25: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostense Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
26: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
0: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen.
2: In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
15: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
14: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
16: We gaan decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
17: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de Beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
24: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
25: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
27: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
27: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
27: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
27: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredenen werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christoffer Meijren. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
12: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
13: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
14: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
15: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuide Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
21: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
21: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
21: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken.

0: Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon, de ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog, Eerste Oorlog, Tweede Wereldoorlog en... Eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
5: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
6: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christophe Vermeire. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeire en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse Achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
7: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30.

0: En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
1: Het is een hele moderne moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: En info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaadjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijre en team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
18: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
19: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
24: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
24: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
24: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
24: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
5: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
6: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Skielster Lisa van Steenkisten van de Zwaantjes Rollerclub is geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Dat wordt dit najaar gereden in Paraguay. Van Steenkisten werd dit jaar Europees kampioen. In Bredene werden in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 1800 parkeerretributies ten onrechte uitgeschreven voor €40. Dat zegt gemeenteraadslid Christopher Meijre. Hij ontdekte dat op de toestellen nog steeds €30 staat, maar dat er bonnen van €40 worden uitgeschreven. Vermeijden en Team Bredene eisen de terugbetaling voor de getroffen automobilisten. Het voorbije weekend werden opnieuw veel dode vissen aangetroffen in het vlotdok in de Oostendse achterhaven. Oorzaak van de massale vissterfte is de hitte en het zuurstoftekort. De civiele bescherming haalde honderden vissen uit het water. Intussen worden deze week in het bosje beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte op peil te houden. Morgen starten de Paulusfeesten. Een belangrijk luik is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
7: Waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
8: En wat speelt u?
9: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
9: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
14: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
15: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
16: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO zal de volgende match voor de beker van België in het Batimon Solar Park spelen. KVDO bereikte een overeenkomst met tegenstrever City Pirates Antwerpen om de match aan de kust te spelen. De man die verdacht wordt van de moord op een 43-jarige Oostendse vrouw blijft 2 maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De 21-jarige Nederlander schoot in september vorig jaar de vrouw dood in de Brusselstraat. De schutter was eerder al veroordeeld in een drugszaak. Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. Dat kondigde Mark Koeken aan. Hij is een van de eigenaars van het Witte Paard in Blankenbergen. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.